0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka